0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeck, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert-testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL-alert-app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december vorig jaar telde de NL-alert-app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL Alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. In de Mortel wordt gewerkt aan meer dan 100 meter hoge mediatoren. De kern van dit project is de plaatsing van een nieuwe geavanceerde zendmast. Deze innovatieve installatie is ontworpen om de elektromagnetische straling aanzienlijk te verlagen en tevens het energieverbruik van de toren fors te verminderen. Dit draagt significant bij aan een duurzamere communicatieinfrastructuur. Woensdag bezocht wethouder Willeke van Zeeland persoonlijk de complexe werkzaamheden. Ze inspecteerde de voortgang op grote hoogte en sprak met de betrokken technici. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder...

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labeck, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL-alert-app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december vorig jaar telde de NL-alert-app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL Alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van uw huidige aansluiting. Denkt u aan een verbouwing of een verduurzaming van uw woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, ga dan eerst na wat u daadwerkelijk nodig heeft. Meestal kan binnen een bestaande eenfaseaansluiting meer dan u denkt. Door apparaten bijvoorbeeld slim te gebruiken, niet alles tegelijk of met slim laadbeheer van uw elektrische auto. Denk aan een app of een systeem dat de laadsnelheid automatisch afstemt. Het dorpsplatform had zich voorbereid op een Kamerlidbezoek. De politicus informeert zich via de VKKN over knelpunten in kleine dorpen. Het platform agendeert beperkt openbaar vervoer, gebrek aan starterswoningen en sociale woningbouw, maar wel ook lokale saamhorigheid en de lopende dorpsfeesten belichten. Verder besprak men een verzoek van Buurkracht over stadsverwarming. Dit bleek echter voorbarig, daar de gemeente dit al onderzoekt. Het dorpsplatform wachtte de gemeentelijke resultaten af. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Giel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labeck, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. In de Mortel wordt gewerkt aan meer dan 100 meter hoge mediatoren. De kern van dit project is de plaatsing van een nieuwe geavanceerde zendmast. Deze innovatieve installatie is ontworpen om de elektromagnetische straling aanzienlijk te verlagen en tevens het energieverbruik van de toren fors te verminderen. Dit draagt significant bij aan een duurzamere communicatieinfrastructuur. Woensdag bezocht wethouder Willeke van Zeeland persoonlijk de complexe werkzaamheden. Ze inspecteerde de voortgang op grote hoogte en sprak met de betrokken technici. Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van uw huidige aansluiting. Denkt u aan een verbouwing of een verduurzaming van uw woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, ga dan eerst na wat u daadwerkelijk nodig heeft. Meestal kan binnen een bestaande eenfaseaansluiting meer dan u denkt. Door apparaten bijvoorbeeld slim te gebruiken, niet alles tegelijk of met slim laadbeheer van uw elektrische auto. Denk aan een app of een systeem dat de laadsnelheid automatisch afstemt. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy van Kesten.
7: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het
8: Muziekinstrumentenfonds.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
10: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. De overleden bultrug is een waar hoofdpijndossier voor de Denen aan het worden. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Timmy is waarschijnlijk al enige tijd dood en het dier neemt de afgelopen dagen in omvang toe. Er is naast een ontploffingsgevaar ook een risico op infecties. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeck, Boekel en Geemold Baken op Omroep Peelrand. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL-alert-app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december vorig jaar telde de NL Alert app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL Alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traagwerkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meirijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Gun je avond een heerlijke radio.
0: Radio.
3: De avond door op OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeck, Boekelen en Geemold Baker op Omroep Peelrond. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL-alert app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december vorig jaar telde de NL-alert app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL-alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Lung Hing. Voor de traagwerkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van uw huidige aansluiting. Denkt u aan een verbouwing of een verduurzaming van uw woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, ga dan eerst na wat u daadwerkelijk nodig heeft. Meestal kan binnen een bestaande eenfaseaansluiting meer dan u denkt. Door apparaten bijvoorbeeld slim te gebruiken, niet alles tegelijk of met slim laadbeheer van uw elektrische auto. Denk aan een app of een systeem dat de laadsnelheid automatisch afstemt. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.
0: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

Chris Cap, liar, liar. Wij gaan niet liegen. Wij zeggen gewoon dat het vrijdag is geworden, 22 mei. En dat dit is OSR 920, het station waar je naar luistert. Klaarwakker heet het programma. We zijn bij je de komende 2 uur tot aan de muziekfabriek. We hebben de onderdelen die je altijd hebt gedurende de hele week. Maar op vrijdag iets extra's, namelijk het instrumentaaltje en zijn verhaaltje. En dit is Carmel.

gaat een beetje over de bedweter, hè? Degene die het altijd denkt beter te weten. Mr. Know-it-all en Teddy Swims was dat hier. Het weer van 20 jaar geleden, dan op 22 mei. Hoe was het toen? Nou, het was half bewolkt met een enkele bui. De temperatuur werd maximaal 17 graden en minimaal 9. De wind kwam uit het zuidwesten en in de namiddag brak de zon door. Bakken.

Crazy Way About You, de man die over niet al te lange tijd weer in de Amsterdam Arena staat. Met de toppers natuurlijk, René Vogel, daar hebben we het over. De man die het ook allemaal bedacht, iets lang geleden. En nog steeds brengt het volle stadions. Ieder jaar maar weer opnieuw. En is het er altijd reuze gezellig, kan ik je vertellen uit eigen ervaring. Oh, we zijn er 9.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op OSR 920.

Hier bij ons hoorde je de dames van Atomic Kitten, Eternal Flame en ook Donna Summer. Nog zo'n dame met hot stuff. Het archiefnieuwsstand van mei 1966. Een Boeing 737 van de Turkse luchtmaatschappij stort neer boven de Zwarte Zee. En de gemeente Almere presenteert in 2006 plannen voor een nieuwe wijk met 10.000 woningen. En in Leeuwarden wordt in 2016 een nieuwe gevangenis geopend met 300 cellen. En dan de sportvraag van vandaag, waarop je zometeen het antwoord krijgt. Welke Nederlandse voetballer speelde in mei 1986 zijn laatste interland? En dan kan je vertellen, hij had een behoorlijke boshaar toen.

De Conrons en Skyboy hier op jouw station, waar je ook het antwoord krijgt op de vraag welke Nederlandse voetballer speelde in mei 1986 zijn laatste interview. En ik zijn interland natuurlijk, ik zei al, had hem een behoorlijke bos haar. Het was Ruud Gullit. Ik denk dat velen dat zich nog wel kunnen herinneren van toen.

Get Back met de Beatles. Wij getten ook back zo meteen na 8 uur. Maar voor die tijd hebben we nog wel wat muziek voor je. Waaronder dat nummer van Stromae. Formidable. Formidable.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Israël heeft de gevangen genomen opvarenden van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labik, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL-alert app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december vorig jaar telde de NL-alert app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL-alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van uw huidige aansluiting. Denkt u aan een verbouwing of een verduurzaming van uw woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, ga dan eerst na wat u daadwerkelijk nodig heeft. Meestal kan binnen een bestaande eenfaseaansluiting meer dan u denkt. Door apparaten bijvoorbeeld slim te gebruiken, niet alles tegelijk of met slim laadbeheer van uw elektrische auto. Denk aan een app of een systeem dat de laadsnelheid automatisch afstemt. In de Mortel wordt gewerkt aan meer dan 100 meter hoge mediatoren. De kern van dit project is de plaatsing van een nieuwe geavanceerde zendmast. Deze innovatieve installatie is ontworpen om de elektromagnetische straling aanzienlijk te verlagen en tevens het energieverbruik van de toren fors te verminderen. Dit draagt significant bij aan een duurzamere communicatieinfrastructuur. Woensdag bezocht wethouder Willeke van Zeeland persoonlijk de complexe werkzaamheden. Ze inspecteerde de voortgang op grote hoogte en sprak met de betrokken technici. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Klaar wakker.
0: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

Vanessa Paradis, nummer uit 1992. Het was een periode waarin zij internationaal optrad en veel samenwerkte met muzikant en producer Lenny Graffits. Goedemorgen, welkom terug bij OZR 920 en Klaarbakker. Nog een heel klein uurtje bij je, met muziek onder meer van James Blunt.

Black Eyed Boy met Texas en Kensington Riddles ook daarvoor nog hier op OSR. We gaan richting de headlines. Oftewel kort samengevat wat er gebeurt in de wereld.

En voor die tijd gaan we terug naar June Lodge, die ooit nog eens een nummer maakte met Prince Samoa met haar samen. Maar deze deed ze helemaal alleen. Leo Sayer zong het ook ooit. Dus je zult wel weten waar het over gaat. More Than I Can Say.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN-Vara de Marker in een video op LinkedIn. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Praying Mantis van Don Dixon, de zanger. Mika ook nog met Grace Kelly. En dan is het vrijdag. En dus...
1: Mentaaltje en zijn verhaaltje.
0: En daarin vandaag Al Hurt en Cotton Candy. Nummer uit 1964. Al Hurt, de virtuoze trompetist uit New Orleans, nam dit nummer op met zijn kenmerkende krachtige toon. Het nummer werd gecomponeerd door Russ Fate, ook niet onbekend. De titel verwijst naar de luchthartigheid van de muziek die doet denken aan een kermisattractie. Het was bedoeld als een luchtige opvolger van zijn enorme hit Java.

Veel mensen krijgen nog steeds geen genoeg van de muziek van Elvis Presley. En dat komt mooi uit, want die hoor je bij ons regelmatig. Dit was Suspicious Minds. En dan wat in het Nederlands van Dick Hout. En alles of niets.

Tom Wrecker met Somber en Van Dik Hout, alles of niets ook nog. En daarmee is het voorbij voor vandaag en voor deze week. Dit was Klaarwakker op OSR 920. We zijn er maandag weer met het programma. Ik wens je een mooi weekend. Doe er mee. Weet je van plan bent om mee te doen. Ja, dan komt het vast en zeker goed. Tot maandag dus. Dit is Shocking Blue.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN-Vara de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, Regio Break.
4: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labik, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL-alert-app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december vorig jaar telde de NL-alert-app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL-alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Het Elkelijk ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Lung Hing. Voor de traagwerkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Vrijdagochtend. Ah, heerlijk, het zonnetje erbij. Ach, wat wil je nog meer? The Pretenders en Don't Get Me Wrong. Grand Funk hadden we ook nog een Some Kind of Wonderful. Ach, vrijdag, het is heerlijk. Langzaam maar zeker gaan we jouw weekend binnen. Wij helpen jou de komende uren vooruit, zodat we lekker vlug aan het lange weekend kunnen gaan beginnen. Tot om 12 uur zit Muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen. Hij is al weekend aan het vieren. Asielminister Van der Brink wil uitleggen over opvangplekken. En voor het eerst in jaren daalde het aantal luchtvaartpassagiers in Nederland. Tot om 12 uur Muziekfabriek. Ik heb voor jou de platen zijn verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender. Ach, het komt allemaal voorbij. En zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Riel.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

hadden een hele grote hit, Sunshine Reggae. En dit was een van de platen die daarna nog kwam. Laidback en Baker Man hier op OSR 920. Got Lee and Cream, oftewel 10cc, live in the Minestrone. I'm dancing.

0: vandaag met de zomer in de bol. Het zonnetje erbij. Heerlijk. Chocolate en Ritmo de la Noche. Vanochtend is het zonnig en temperatuur die bereikt tussen 10 en 11 al 20 graden. Dus zo direct al lekker warm. Er waait een zwakke zuidoostenwind en vanmiddag wordt het zomers warm met 25 tot 27 graden. In de loop van de middag ontstaan er wat onschuldige stapelwolken, maar het is vooral de zon die het weerbeeld bepaalt. Ook in het Pinksterweekend is het zonnig en zomers warm, 26 tot zelfs 29 graden. Zaterdag kan het benauwd aanvoelen door de hoge luchtvochtigheid.
1: OSR 920.
2: Jij hoort bij ons.

Roses, Sweet Child of Mine. En oh, dat was leuk. Peter Orlof, Duitsstalige. Ein Mädchen für immer, für alle Zeiten. OSR 920, jouw vriendje op de radio. Vergeet het niet, hè. Aanstaande zondag is het Pinkster Rock. Gaan we het zo direct nog even over hebben. Eerst Rob de Nijs. Zeg maar niets, wat moet je met horen?

Andy Kim en Ooh Baby, I Love You. Ja, wij vergeten ze niet hoor, de hits uit de jaren 60. Ook die hoor je hier bij OSR 920. Vanessa Carlton, I Walk 1000 Miles. Zo denk ik het nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek met onder andere de platen zijn verhaal en de Viralas kalender. Brian Adams, I'm Gonna Run To You.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hoddel met het nieuws uit Labik, Boeken en Geemold Baker op Omroep Peelrand. Vier afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Het dorpsplatform had zich voorbereid op een Kamerlidbezoek. De politicus informeert zich via de VKKN over knelpunten in kleine dorpen. Het platform agendeert beperkt openbaar vervoer, gebrek aan starterswoningen en sociale woningbouw, maar wil ook lokale saamhorigheid en de lopende dorpsfeesten belichten. Verder besprak men een verzoek van Buurkracht over stadsverwarming. Dit bleek echter voorbarig, daar de gemeente dit al onderzoekt. Het dorpsplatform wachtte de gemeentelijke resultaten af. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten?
4: Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: altijd goed, op welk feestje dan ook. John Travolta en Olivia Newton-John en de Grease Megamix.
1: Ben van Rio.
0: Het is zondag en het wordt vanmiddag zo'n 25 tot 27 graden. Van het weekend 29 graden. Ah, heerlijk!

The Police uit een beginperiode. En I Can't Stand Losing You. Katrina and the Waves. Ach, die plaat komt ook weer voorbij. Natuurlijk als het zonnetje schijnt. I'm walking on sunshine. Hier op OSR 920. Madrid James, Je me tire.

0: foto's die ze gemaakt hebben. Scare Tissue, Red Hot Chili Peppers, Bowie's R920. Waar het nu tijd is voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Iedereen zit maar aan mijn hoofd te zeuren. Die kleren die je draagt kunnen echt niet meer, zeggen ze dan. Je das is te groot en met dat kraagje kun je al helemaal niet meer rondlopen. Die mensen vragen zich vervolgens af waar ik de afgelopen 20 jaar heb gezeten. Zo ouderwets loop ik erbij. Ja, en ondertussen geven ze zelf kapitalen uit aan versleten kleren. Maar ja, dat is nou eenmaal de mode, zeggen ze. Of neem de auto nou eens waar ik in rijd. Ik zou eens naar downtown New York moeten gaan om te kijken in wat voor auto ik echt zou moeten rijden. Liefst een blauwe Continental, vertellen de meeste mensen me. Maar eerlijk gezegd kan het me helemaal niks schelen. Nog even en ik moet in een oranje broek en een roze trui rondlopen. Dan zie je er pas echt hip uit, hoor ik ze nu al tegen me zeggen. Nou, mij niet gezien. Laat ze maar kletsen in al die tijdschriften over wat in is en uit. Dat gebeurt al jaren en dat zal altijd zo blijven. Neem nou bijvoorbeeld muziek. Elke keer is er weer een of andere nieuwe band waar iedereen het over heeft. Of een nieuwe rage. Dan is het weer funk, een week later punk. En op een ander moment is het oud spul dat opnieuw ontdekt wordt. En inmiddels heeft iedereen het dan over het zoveelste nieuwe geluid. Maar voor mij klinkt het allemaal hetzelfde. Hoe je het ook speelt, voor mij is en blijft het gewoon rock'n'roll.

En de Blue Notes, die maakte het in de jaren 70, maar dit was de uitvoering van Jimmy Summerfield samen met de Common Arts. Don't leave me this way op deze heerlijke vrijdag. Goedemorgen, fijn dat je bij ons bent.

Ah, mooi dit. Waar hoor je dat nog? Nou, hier bij OSR 920 Chicago. And wishing you were here, Los Mananas and all my loving. Nou, succes van de Beatles natuurlijk, maar ditmaal in een zomers jasje. En als ik zo naar buiten kijk, dan is dat ook wel nodig. Lekker zomerse muziek. Ja toch? Met zo'n heerlijk weekend voor de deur. Tot het nieuws. Lime.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder bij het nieuws uit Labeck, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Peelrand. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. Het dorpsplatform had zich voorbereid op een Kamerlidbezoek. De politicus informeert zich via de VKKN over knelpunten in kleine dorpen. Het platform agendeert beperkt openbaar vervoer, gebrek aan starterswoningen en sociale woningbouw, maar wel ook lokale saamhorigheid en de lopende dorpsfeesten belichten. Verder besprak men een verzoek van Buurkracht over stadsverwarming. Dit bleek echter voorbarig, daar de gemeente dit al onderzoekt. Het dorpsplatform wachtte de gemeentelijke resultaten af. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL-alert app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december vorig jaar telde de NL-alert app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL-alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Mooi, hè? Ja, dat zijn van die onverwachte platen waarvan je denkt van, draaien ze dat? Ja, dat draaien wij. Vinden we leuk. Percy Sledge en My Special Prayer.
1: Ben van Rio.
0: Vanochtend is het zonnig. Vanmiddag ook nog steeds heel veel zon. 25 tot 27 graden van het weekend. 29 graden met zaterdag een benauwde dag. Ach, de zomer. Dus een intrede hier bij OSR 920 met Yasuni Doer.

George en Do You Really Want To Hurt Me? De Culture Club, de band van dat hij destijds in zat. Julio Iglesias en Kiedemo met nu Blondie. Sunday Girl, op OZR.

Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. De Muziekfabriek. Hier hoor je alle hits.

Loser, baby, easy beats and Friday on my mind. 22 mei 2026 is vandaag de dag van de praktijkondersteuner. Het is internationale dag van de biodiversiteit. En het is, ja, wat het ook mogen zijn, Bitcoin Pizza Dag.

covers gedaan door onze eigen Dolly Dots. Ja, ja. Maar dit was de versie van Manfred Mann. En zo heette die Doa Didi Didi Dam Didi Doo. 22 mei 1962. De telefooncentrale van Warfum wordt aangesloten op het automatische telefoonnet. En vanaf nu kan iedereen dus bellen zonder dat daarvoor tussenkomst nodig is van een telefonist. Nederland is na Zwitserland de tweede.

0: Queen of Soul, Aretha Franklin en Who's Zooming Who uit de jaren 80. Te Ferris en Who, dan het hier op OSR 920. Zo direct maken we plaats voor de broodjes en het beleg van Leo van de Boom. Hij neemt je mee met broodje OSR tot vanmiddag 2 uur. Straks ook nog Peter en Martin in OSR in de middag. Maak er een leuk weekend van, lekker lang weekend en vergeet het niet. Aanstaande zondag, Pinkster Rock hier op OSR.
1: I can see it now. The distant red neon shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know where people play games with the night. God, it was too hot to sleep. I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden I could hear somebody whistling from right behind me.

0: goodness gracious, great balls of fire. OSN.
1: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het eind van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor Amerika, dat zegt buitenlandminister Rubio. Het zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sluit hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labik, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. Vier afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. In de Mortel wordt gewerkt aan meer dan 100 meter hoge mediatoren. De kern van dit project is de plaatsing van een nieuwe geavanceerde zendmast. Deze innovatieve installatie is ontworpen om de elektromagnetische straling aanzienlijk te verlagen en tevens het energieverbruik van de toren fors te verminderen. Dit draagt significant bij aan een duurzamere communicatieinfrastructuur. Woensdag bezocht wethouder Willeke van Zeeland persoonlijk de complexe werkzaamheden. Ze inspecteerde de voortgang op grote hoogte en sprak met de betrokken technici. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert-testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL-alert-app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december vorig jaar telde de NL Alert app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL Alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Giel.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
7: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
8: Deze week op Omroep Peelrand TV.
9: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
8: Bekijk het op tv, online en alle social media.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
10: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den

Muziek uit de jaren 70 aan het begin van een nieuwe aflevering van Broodje Ozer deze vrijdagmiddag. Ian Dury en de Blockheads, Sex and Drugs and Rock and Roll. En zojuist drie jaar lang genoten van Ben Verielen. Die horen we ongetwijfeld tijdens het Pinksteren weer. En zeker op eerste Pinksterdag, Pinkster Rocky Boze 920 vanaf vinyl. En dan horen we Ben vanaf 10 uur 's morgens. Tot 2 uur ben ik bij je. Muziek tijdens de lunch met nu Men at Work. Goedemiddag.

dichtbij bij je dus. En die boterham gaan we lekker beleggen. Gallagher and Lyle. And I wanna stay with you. En daarvoor Bangaranga. Winnares van het Euro Songfestival dit jaar door Dara uit Bulgarije. Tijd nu voor een Nederlandstalige plaat. De hit van de Kreuners. Dit is Ik Wil Je.

Ik kan bijna niet wachten tot zondag. Def Leppard en meer rock dus op die dag. Animal van deze band was dat. En zometeen hoor je de hoofdpunten uit het radio-nieuws van deze vrijdag 22 mei. En dan ben je ook de weersverwachtingen. Dat ziet er fantastisch uit. Daarvoor nog een lid van Lana Del.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Belmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. En Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, dat zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.

HBO. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op OSR 920.

OSR 920, de zender vol muzikale herinneringen. En een van die parels zojuist was van Al Stewart en The Year of the Cat, een heerlijke klassieker. Onderweg muziek van Lenny Lennox, de dame die we kennen van The Rhythmics, het nummer Y. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Daarvoor een heer. Ari Iglesias, geen onbekende in de muziekwereld. Dit is Tired of Being.

Horizon. Een van die mooiste die ze hadden. De formatie Bluff uit Zeeland. Dit is Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch. En mocht je aan de lunch begonnen zijn, eet smakelijk. Mooie intro. De plaat van Albert Hammond van een hele tijd geleden. Dit is The Peacemaker. Get out.

Sex van Fleur East. En daarvoor hadden we Pat Benatar en We Belong. We gaan zo meteen luisteren naar het nieuws in het nieuws uit uw regio van 1 uur. En daarna verder met deel 2 van Broodshow. We zeggen de laatste dit uur, de Manfred Man's Earth Band.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labik, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. Met groot verdriet is bekendgemaakt dat Ben Brands, voormalig wethouder die zich jarenlang met passie heeft ingezet voor de lokale gemeenschap in Boekel, is overleden. Brands stond bekend om zijn pragmatische aanpak en zijn vermogen om mensen samen te brengen. Hij speelde een cruciale rol in diverse belangrijke projecten die de gemeente Boekel hebben gevormd en verbeterd. Zijn betrokkenheid ging verder dan alleen zijn politieke taken. Hij was een bekend en geliefd gezicht. Voor velen zijn dan ook een politieke vader geweest. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert-testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL-alert-app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december vorig jaar telde de NL-alert-app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL Alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van uw huidige aansluiting. Denkt u aan een verbouwing of een verduurzaming van uw woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, ga dan eerst na wat u daadwerkelijk nodig heeft. Meestal kan binnen een bestaande eenfaseaansluiting meer dan u denkt. Door apparaten bijvoorbeeld slim te gebruiken, niet alles tegelijk of met slim laadbeheer van uw elektrische auto. Denk aan een app of een systeem dat de laadsnelheid automatisch afstemt. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.
1: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Een van de hits van Boskeks. What can I say op deze zonovergoten vrijdagmiddag. Een hele goede middag. Dit is OSN 920 met het programma Broodje. OSN tot 2 uur met nu een hit van Supertramp.

OSN920 op deze vrijdagmiddag, het weekend voor Pinksteren. Een extra dagje vrij, heerlijk is dat. Billie Eilish, Birds of a Feather en daarvoor John Legend en Safe Room. En dit is een plaat uit de film Dirty Dancing. En jaren later werd het een hele grote hit door de Cool Down Café. Die heerlijke meezinger, dit is de originele Hey Baby. Hey.

jaar oud deze plaat. Niet te geloven toch, waar blijft de tijd? Cee-Lo Green, de grote man achter deze band. Knarles Barkley en deze plaat maakt die samen met Danger Mouse. Je hoorde Crazy. En zo meteen hoor je de hoofdpunten uit het radionieuws. Daarbij ook de weersverwachting. En dat ziet er echt fantastisch uit. Ook niet alleen vandaag, maar ook tijdens het Pinksteren. Daarvoor nog een hit uit de jaren 80. Dit zijn de Waterboys.

0: Van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Meer dan 60 jaar hits.
0: OSR 920.
1: Lekker zo'n broodje OSR.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. En de man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

La Tribu de Dana. Eigenaardige hit voor deze Manal. Zometeen duiken we terug in de jaren 70. Dat doen we met een plaat van The Darts. Daddy Cool, The Girl Can't Help It. Dat is onderweg daarvoor het rustpunt van Brocho, zegt dit uur. Gaat een hit worden van Christopher Cross. Dit is The Others Team. Once in

Je wordt er vrolijk van zo'n Nederlandstalige hit van dit moment. Justin De Wild uit Veenendaal en Cheerio, hoog genoteerd in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. En betiteld als zijnde de zomerhit van dit jaar. En over zomerhits gesproken, Aiko Aiko.

Spice Girls en Stop. Inderdaad, de laatste plaat gaan we aankondigen alweer voor deze vrijdag van deze week van Broodje OSR. Maandag, eerste Pinksterdag, is er gewoon een normale uitzending van de reguliere programmering. Dus dan ben ik er weer. Daartussenin heel veel leuke collega's, waaronder zometeen na het nieuws van 2 uur Peter Derks en Martin Huibers. Zijn niet meer mee tot aan 6 uur. Nog leuke collega's vanavond en in het weekend natuurlijk de moeite waard om te blijven luisteren met op eerste Pinksterdag Pinksterrock hier bij OZ 920 vanuit het Zondagmiddagcafé met rock. Alleen maar vanaf vinyl dus. Fijn weekend, gaat het maandag in de laatste. John Lee Hooker.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labik, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Met groot verdriet is bekendgemaakt dat Ben Brands, voormalig wethouder die zich jarenlang met passie heeft ingezet voor de lokale gemeenschap in Boekel, is overleden. Brands stond bekend om zijn pragmatische aanpak en zijn vermogen om mensen samen te brengen. Hij speelde een cruciale rol in diverse belangrijke projecten die de gemeente Boekel hebben gevormd en verbeterd. Zijn betrokkenheid ging verder dan alleen zijn politieke taken. Hij was een bekend en geliefd gezicht. Voor velen zijn dan ook een politieke vader geweest. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert-testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL-alert-app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december vorig jaar telde de NL Alert app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL Alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van uw huidige aansluiting. Denkt u aan een verbouwing of een verduurzaming van uw woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, ga dan eerst na wat u daadwerkelijk nodig heeft. Meestal kan binnen een bestaande eenfaseaansluiting meer dan u denkt. Door apparaten bijvoorbeeld slim te gebruiken, niet alles tegelijk of met slim laadbeheer van uw elektrische auto. Denk aan een app of een systeem dat de laadsnelheid automatisch afstemt. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.

Een van de vele legendarische hits die ze hebben voortgebracht. Queen en Killer Queen. Daarvoor ook nog Lana Richie gedraaid en Angel. Hartelijk goedemiddag op deze vrijdagmiddag. Dit is OZR in de middag. Peter hier en ik neem je mee tot 4 uur. Dank aan Leo van der Boom voor zijn show. En dat de broodje OZR is er aankomende maandag, tweede Pinksterdag weer, tussen 12 en 2.

Crystal Waters scoorde natuurlijk die hele grote hit. La da di, la da da. En ook deze was best aangenaam. 100% pure love. Ozer in de middag. Fijn dat je luistert. En ja, vrijdagmiddag. En ja, een extra lang Pinksterweekend staat voor de boeg. Zometeen hier de Doobie Brothers van de Full Beliefs. En Mel en Vincent Future komt eraan. Met zijn crazy. Eerst deze uit de jaren 70 van de Bee Gees. Dit is You Should Be Dancing op Ozer.

Crazy Mel en Vintage Future. Oza 929 en waar vandaan je ook luistert. Misschien wel onderweg in de auto of zit je nog op je werk of ben je gewoon lekker thuis. In alle situaties, wees welkom. Zometeen nog London Beat, You Bring On The Sun. Na deze van The Supremes. Dit is The Happening. Hello.

The Longer Beats en You Bring On The Sun. En ja, wie weet ben jij ook al altijd het zonnetje in huis. Daarover gesproken trouwens. Vandaag is het een zonovergrote dag in Nederland. Temperaturen die vanmiddag nog kunnen oplopen in deze regio tot wel 26 graden. En ja, daar blijft het niet bij. Want morgen zaterdag wordt het nog een tikkeltje warmer. Tot wel 29 graden, echt waar. Volop zomer. En ook zondag is het een hartstikke mooie dag. En op tweede Pinksterdag, maandag tweede Pinksterdag, kan het zelfs 30 graden gaan worden. Nou, ga er maar aan staan. OZ920, Chris Crea onderweg. Let's dance. En nu eerst misschien wel de zomerrit voor dit jaar. Justin de Wild en Cheerio.

Kelly Rowland en David Guetta en Love Takes Over. OZN 920 op deze schitterende vrijdagmiddag. Onderweg heb ik nog klaarstaan Katy Perry voor je en California Girls. En vertel haar baas, Rescue Me. Eerst tijd voor Cheap Trick. Dit is Surrender.

Montella Bas en Rescue Me. Zometeen het nieuws, het radio nieuws van 3 uur. En ook de regio breekt komt eraan. Tot die tijd is dit Marilyn. And you don't love me.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige vier Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Tom Hodder bij het nieuws uit Labik, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Peelrand. Met groot verdriet is bekendgemaakt dat Ben Brands, voormalig wethouder die zich jarenlang met passie heeft ingezet voor de lokale gemeenschap in Boekel, is overleden. Brands stond bekend om zijn pragmatische aanpak en zijn vermogen om mensen samen te brengen. Hij speelde een cruciale rol in diverse belangrijke projecten die de gemeente Boekel hebben gevormd en verbeterd. Zijn betrokkenheid ging verder dan alleen zijn politieke taken. Hij was een bekend en geliefd gezicht. Voor velen is hij dan ook een politieke vader geweest. Vier afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert-testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL-alert-app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december vorig jaar telde de NL-alert-app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL Alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. Het dorpsplatform had zich voorbereid op een Kamerlidbezoek. De politicus informeert zich via de VKKN over knelpunten in kleine dorpen. Het platform agendeert beperkt openbaar vervoer, gebrek aan starterswoningen en sociale woningbouw, maar wel ook lokale saamhorigheid en de lopende dorpsfeesten belichten. Verder besprak men een verzoek van Buurkracht over stadsverwarming. Dit bleek echter voorbarig, daar de gemeente dit al onderzoekt. Het dorpsplatform wachtte de gemeentelijke resultaten af. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.

Eric Clapton nog altijd een graag geziene gast hier bij de radio. Pretending daarvoor, Paula Abdul en Straight Up. Goedemiddag en welkom terug. Of ben je net toevallig ingeschakeld? Dit is OZR 920 met de middagshow OZR in de middag. Zometeen Harry Styles en Maureen Gills na deze van ABBA en SOS.

Harry Styles en American Girls. En op 5 juni heeft hij zijn laatste concert in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. OSR in de middag, zometeen The Kings, Come Dancing en The Beatles, Love You Do. Ook die hoor je straks hier. Na deze van Kim Sims, dit is Too Blind To See It.

De legendarische Beatles en Love Me Do. OZR 920, vrijdagmiddag. En er staat ons een prachtig mooi Pinksterweekend voor de boeg. Met mooie temperaturen en veel zonneschijn. OZR 920, SU in Shape of You komt eraan. En Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Nu eerst is dit All Saints, Pure Source.

Dinos, how do I say goodbye? Oh, zijn eigen channel. Ik wil je nog even attenderen op aankomende zondag. Eerste Pinksterdag, dan gaan we hier op de radio alleen maar rockmuziek uitzenden. Pinksterrock van 10 uur 's ochtends tot 6 uur in de avond in ons zondagmiddagcafé. Zometeen op de radio, de Tikkerem, Twisted My Sobriety, naar Gary Moore, All Yalla.

Wat je noemt een echte klassieke Tennessee Wall Street Shuffle. Mag ik jou danken voor het luisteren. Zometeen deel 2 van OSF in de middag met Martin Huibers. Ik wens jou een heel mooi, fijn Pinksterweekend. Ga ervan genieten. Zal wel lukken, denk ik zo, met het mooie weer wat we hebben. Zometeen naar Bruno Mars, Just The Way You Are. En nu eerst Milk & Sugar, Let The Sunshine In. Dag!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labeck, Boekelen en Geemold Baker op Omroep Peelrond. Het dorpsplatform had zich voorbereid op een Kamerlidbezoek. De politicus informeert zich via de VKKN over knelpunten in kleine dorpen. Het platform agendeert beperkt openbaar vervoer, gebrek aan starterswoningen en sociale woningbouw, maar wel ook lokale saamhorigheid en de lopende dorpsfeesten belichten. Verder besprak men een verzoek van Buurkracht over stadsverwarming. Dit bleek echter voorbarig, daar de gemeente dit al onderzoekt. Het dorpsplatform wachtte de gemeentelijke resultaten af. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van uw huidige aansluiting. Denkt u aan een verbouwing of een verduurzaming van uw woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, ga dan eerst na wat u daadwerkelijk nodig heeft. Meestal kan binnen een bestaande eenfaseaansluiting meer dan u denkt. Door apparaten bijvoorbeeld slim te gebruiken, niet alles tegelijk of met slim laadbeheer van uw elektrische auto. Denk aan een app of een systeem dat de laadsnelheid automatisch afstemt. Met groot verdriet is bekendgemaakt dat Ben Brands, voormalig wethouder die zich jarenlang met passie heeft ingezet voor de lokale gemeenschap in Boekel, is overleden. Brands stond bekend om zijn pragmatische aanpak en zijn vermogen om mensen samen te brengen. Hij speelde een cruciale rol in diverse belangrijke projecten die de gemeente Boekel hebben gevormd en verbeterd. Zijn betrokkenheid ging verder dan alleen zijn politieke taken. Hij was een bekend en geliefd gezicht. Voor velen is hij dan ook een politieke vader geweest. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Labeek, Geemold Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Ja, ik was hem bijna alweer vergeten, maar hij kwam in 1979. En in de tijd een aardig succesje voor Joe Bataan uit New York. En het heette Rappo Kleppo. En goedemiddag, welkom op deze zonovergrote vrijdagmiddag. Dit is OSR in de middag. Wij danken Peter weer hartelijk voor de afgelopen twee uren. Met muziek van Neo. En hier is Miss Independent.

0: Oh shit, I forgot. Am I supposed to send this shit out?
1: Het wel heel trieste verhaal van een zeer fanatieke fan. Stan Eminem was dat. En hij gebruikte daarin de sample van het nummertje Thank You van Dido. En van de Neo daarvoor met Miss Independent. OSR 920 met Scott Robin. En When Your Heart Is Weak.

Ja, leg dat maar eens uit. Never gonna not dance again. Dat betekent zoveel als altijd dansen. Pink was dat. En wat uit Frankrijk, Miguel Fugain. Met Ring-a-ding. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Bob Dylan. Positively, 4th Street. Yeah.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp voor dronepiloten. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman, die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Sumut Flotilla, zijn weer in Nederland. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

uit 1995 met een geweldig succes voor Alanis Morissette en de Head Over Feet. Overigens, Alanis Morissette gaat optreden op 7 juli in het Zuiderpark in Den Haag. En daar zijn nog wat kaartjes verkrijgbaar. Belinda Carlisle, die zijn de Circles in the Sand.

Het gevecht tegen de tijd en de datums. Want ik zei straks al dat het 21 mei was. Maar ik had even met mijn blaadje eraf gescheurd. Het is vandaag 22 mei. Laat lopen weer een dag achter. You gotta beat the clock. Hier zijn de Stranglers. Always the sun. How many times?

Het TikTok-sterretje Stella Lefty en Boston, haar nieuwe single Radiohead, hadden we daarvoor met de Street Spirit. Zometeen is het tijd voor de nieuwsberichten van 5 uur en gevolgd door het streeknieuws. En dan zijn we terug voor het laatste uur OSR in de middag. Maar we gaan eerst even terug in de tijd met The Fortunes en You've Got Your Troubles.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dat verboden. De burgemeester, politie en justitie zeggen dat het blokkeren van het spoor een strafbaar feit is en bovendien levensgevaarlijk. Er zal dan ook worden opgetreden als dat toch geprobeerd wordt. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de groep de actie morgenmiddag om 1 uur zoals gepland gaat uitvoeren, ondanks het verbod. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pielrand, regiobreek.
4: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Pielrand. Het dorpsplatform had zich voorbereid op een Kamerlidbezoek. De politicus informeert zich via de VKKN over knelpunten in kleine dorpen. Het platform agendeert beperkt openbaar vervoer, gebrek aan starterswoningen en sociale woningbouw, maar wel ook lokale saamhorigheid en de lopende dorpsfeesten belichten. Verder besprak men een verzoek van Buurkracht over stadsverwarming. Dit bleek echter voorbarig, daar de gemeente dit al onderzoekt. Het dorpsplatform wachtte de gemeentelijke resultaten af. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meirijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekel en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Met groot verdriet is bekendgemaakt dat Ben Brands, voormalig wethouder die zich jarenlang met passie heeft ingezet voor de lokale gemeenschap in Boekel, is overleden. Brands stond bekend om zijn pragmatische aanpak en zijn vermogen om mensen samen te brengen. Hij speelde een cruciale rol in diverse belangrijke projecten die de gemeente Boekel hebben gevormd en verbeterd. Zijn betrokkenheid ging verder dan alleen zijn politieke taken. Hij was een bekend en geliefd gezicht. Voor velen zijn dan ook een politieke vader geweest. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Oh ja, het is altijd zo makkelijk om te zeggen de zoon van, maar toevallig is het ook zo. Julian Lennon, de zoon van John Lennon en Too Late for Goodbyes. Welkom terug in de laatste uur, OSR in de middag op deze heerlijke vrijdagmiddag, de 22e mei. Inderdaad, want dat is het vandaag. Met muziek van Douwe Bob en Amsterdam. Oh,

Artemus Kay is een beetje de godvader van de Nederlandse blues. En er staat nog een borstbeeld van hem in zijn woonplaatsje destijds. Grollo, QB en The Blizzards en The Window of My Eyes. En we hadden Douwe Bob met Amsterdam in dit super lange weekend. Het heerlijke weekend, het Pinksterweekend. Het zal wel een beetje druk zijn op de weg. Overigens vanavond op 22 mei in het Cacaofabriek in Helmond een optreden van de formatie Masada. Hier is een van de hits, Sayang.

0: OSR 920. Jij hoort bij ons. OSR in de middag.
1: OSR in de middag.
2: Ladies and gentlemen, we're stepping in the soul train.

Frits is Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dit verboden. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. En tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

The War on Drugs and I Don't Live Here Anymore. En het komende Pinksterweekend op de zondagmiddag in het Zondagmiddagcafé. Vanaf 10 uur, 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Alleen maar heerlijke rockmuziek. En wie weet komen we zo'n groep ook wel tegen. Een Timmerman, een echte wel met de Four Tops. If I Were a Carpenter.

Jazeker, het is een heel goed jaar voor de rozen en ook voor alle andere bloemetjes. Maar er komt een wat droge tijd aan, dus je moet ze wel op tijd een beetje water geven. Elvis Costello die zong erover. En we hadden daarvoor Duffy met Mercy. En natuurlijk de Four Tops als echte Timberlei. Oftewel If I Were a Carpenter. OSR 920 met prachtige muziek van de Jeff Healy Band. Well, my guitar gently weeps.

Crisscross Amsterdam. Jan Smit en Frans Bauer, een heel stijl bij elkaar. En zij hoort bij mij en zij horen bij elkaar. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur Tom Holland en de avond door. We horen elkaar weer terug morgenavond om 6 uur, ook in de avond door. Een heel prettig weekend.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. In De Bilt is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. Een week later dan normaal voor deze tijd van mei. In het zuiden van Nederland was het nog warmer. In Woensdrecht liep het kwik op tot bijna 27 graden. Ook de komende dagen blijft het zomers met regionaal kans op 30 graden. Vooral richting het zuiden. Tijdens de Pinksterdagen houdt het warmer weer aan. Volgende week wordt het iets minder warm. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. De 37-jarige politicus heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd en keert daarmee nadrukkelijk terug in de nationale politiek. Attal, die eerder als jonge premier onder Macron heel populair was, zegt dat Frankrijk een nieuwe koers nodig heeft, zonder verdere details te geven. Zijn deelname kan de verkiezingsstrijd in Parijs en daarbuiten merkbaar opschudden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Met groot verdriet is bekendgemaakt dat Ben Brands, voormalig wethouder die zich jarenlang met passie heeft ingezet voor de lokale gemeenschap in Boekel, is overleden. Brands stond bekend om zijn pragmatische aanpak en zijn vermogen om mensen samen te brengen. Hij speelde een cruciale rol in diverse belangrijke projecten die de gemeente Boekel hebben gevormd en verbeterd. Zijn betrokkenheid ging verder dan alleen zijn politieke taken. Hij was een bekend en geliefd gezicht. Voor velen zijn dan ook een politieke vader geweest. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. In de Mortel wordt gewerkt aan meer dan 100 meter hoge mediatoren. De kern van dit project is de plaatsing van een nieuwe geavanceerde zendmast. Deze innovatieve installatie is ontworpen om de elektromagnetische straling aanzienlijk te verlagen en tevens het energieverbruik van de toren fors te verminderen. Dit draagt significant bij aan een duurzamere communicatieinfrastructuur. Woensdag bezocht wethouder Willeke van Zeeland persoonlijk de complexe werkzaamheden. Ze inspecteerde de voortgang op grote hoogte en sprak met de betrokken technici. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.

inderdaad. 6 uur geweest. Welkom bij het eerste uurtje van de avond door hier bij OZL 920. Beyoncé met Crazy in Love brengt ons aan het begin van een lang weekend. Want het is natuurlijk Pinkster weekend. Lekker maandag vrij. Het wordt hartstikke mooi weer de komende dagen. Dus geniet ervan van je vrije tijd. Paul McCartney. Sir Paul McCartney moet ik zeggen zometeen. My Brave Face. En nu eerst een klassieker van de Eagles. Hotel California.

Eind van de jaren 80 kwam dit liedje uit. Het werd een hit voor deze Sir Paul McCartney. My Brave Face. En voor de Eagles en Hotel California. Zometeen nieuwe muziek, maar nu eerst in de jaren 60 met The Love and Spoonful.

Uit het kader van het lekkere weer, Magnetic van Bauza. Het staat in hitparade en daarvoor hadden we Love and Spoonful and What a Day for a Daydream. Selector die maakte lekkere ska-muziek, denk maar eens aan On My Radio. En dit was destijds de opvolger van, die heet The Missing World. Zometeen Rihanna en dan gaan we eens even graven in ons boek met allemaal eendagsvliegen. One Hit Wonders.

is kopperkrachtig van Tex, Shut Up and Drive, Rihanna. Daarvoor hadden we Selector en nu tijd voor onze eendagslieg voor vandaag. Een plaatje wat met de zomer te maken heeft, dus dat kan mooi met zo'n heerlijk lang weekend voor de boeg. 1966, 14 was de hoogste plaats voor Billy Stewart.

Bar of the Money. Het draait altijd om het geld, zo is dat altijd. Ja, Mea was dat. Daarvoor hadden we Patti LaBelle, Michael McDonald en On My Own. En onze eendagsvlieg, onze One That Wonder, was vandaag van Billy Stewart. En dat nummer heet Summertime van George Gershwin. Die heeft dat geschreven. Zometeen een combinatie van Barry Hay, J.B. Myers en Danny Vera. Maar nu eerst George McRae en I Can't Leave You Alone.

Ja, wie heeft het allemaal niet gedaan? Linda Ronstadt, Roy Orbison. En dit was de versie van Barry Hay, J.B. Myers en Danny Vera. Het heette Blue Bayou. We gaan terug naar de jaren 60 met The Zombies. Twee hits hadden ze. Dit was uit 1969.

Ah, die mannen die blijven maar doorgaan. Hè? Die blijven maar doorgaan. Nieuwe cd, nieuwe single, die heet In The Stars. En dat zijn natuurlijk de Rolling Stones. Daar vallen de Zombies met Time Of The Season. Bijna 7 uur tijd zometeen voor Kees van Kooi. Ik wens je veel plezier mee. Ik wens je verder een heel fijn weekend. En als je het leuk vindt, ben ik er morgenavond tussen 10 en 12 voor de muziektrein. Hier is nou het Groene Doel en de Nooduitgang.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. De noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht mag open blijven. De bestuursrechter in Midden-Nederland oordeelt opnieuw dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bezwaren van omwonenden. De opvang in het gemeentehuis werd via een spoedprocedure geopend vanwege het nijpende tekort aan plekken en volgens de rechter was dat geoorloofd. Rond de locatie was de afgelopen weken veel onrust met geweld en zelfs een brandstichting. In het pand verblijven nu 39 asielzoekers. Dat aantal mag oplopen tot maximaal 70. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekel en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.

deel 2 van jouw avond door de Boze 920. En ik heb leuk nieuws voor je. Het is vrijdagavond, maar dat wist je onderhand wel. Maar een lekker lang weekend voor de deur. En ook leuk muziek op Boze 920. En voornamelijk op eerste Pinksterdag kun je genieten van de zoveelste editie van Pinkster Rock. Dus als je van een beetje stevige muziek houdt, zondag zeker afstemmen.

Er was een man in Amerika die had een auto gemaakt. En die auto zou dan speciaal door laag water kunnen rijden, zonder dat hij zou zinken. Nou, de eerste test, hij ging het water in. En die auto maakte meteen water en moest uit het water gehesen worden. Dus wegdroom. Walk

nieuws voor je. K3 is begonnen met de laatste optredens in de oude samenstelling in Antwerpen. En onze grote man, Gert Vils, heeft aangekondigd dat daarna er zeker geen reunie meer zal zijn. Dus we zijn eigenlijk een klein beetje verlost van een klein beetje een jeugdtrauma. K3.

kunt ze eigenlijk een klein beetje de voorloper noemen van die andere band die later ook succes kreeg. Huey 40 en Greyhound heette deze band. En die jongens kwamen ook uit Engeland en hadden in de jaren 1971 tot 1976 een aantal leuke hits. En deze was er een van, Black and White. En dat was in Nederland eigenlijk hun enigste succes. In Engeland had ze nog een paar singeltjes.

hebben deze leuke van de Stereo's MC's. De hoogste tijd om als scheefuit te nemen voor deze vrijdagavond. We geven het stokje door aan mijn collega's die doorgaan met de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En een mooie nachtprogrammering. En niet vergeten, hè, zondag Pinksterrock op OZR 9 Trendel. Als je van wat stevigere muziek houdt, is het zeer zeker de moeite waard. Tot volgende week.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuis aan met het radionieuws op OSR 920.
2: Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld na een dodelijke aanval in de bezette regio Luhansk. Volgens Russische functionarissen kwamen 4 mensen om het leven toen Oekraïnse drones een studentencomplex in Starobinsk troffen. Ze spreken van een opzettelijke terroristische aanval. Oekraïne noemt de Russische lezing manipulatie en zegt alleen militaire doelen te hebben geraakt, zoals munitiedepots en luchtafweer. Onduidelijk is of het getroffen universiteitsgebouw door Rusland voor militaire doeleinden werd gebruikt. Op het ministerie van Financiën waren beide staatssecretarissen al in de zomer van 2025 op de hoogte van een datakluis met mogelijk belangrijke informatie voor de toeslagenenquête. Dat blijkt uit een tijdlijn die is vrijgegeven door de huidige bewindslieden Sandra Palmen en Eelco Ehrenberg. De kluis kwam pas veel later in de publiciteit, wat vragen oproept over de transparantie binnen het ministerie. De Tweede Kamer wil nu duidelijkheid over waarom de informatie niet eerder is gedeeld.
1: De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labik, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekel en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhese, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. geniet samen met ons aanstaande zondag Eerste Pinksterdag. Live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinksterrock. Pinksterrock. Pinksterrock. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

lekker. Muziek van Alexis Jordan en Happiness. Wat een hit was dat. Wat was het? 2010, 2009? Zo'n beetje rond die koers was het wel. Hè? En het was ook midden in de zomer. En ik weet nog dat we die regelmatig op de terrassen lieten horen. Als we daar weer stonden met een geluidsinstallatie. Heerlijk. Lekker. Even met dat mooie weer luisteren naar OSR 920. Ben je goed bezig? Jazeker. Applaus voor jezelf. Weet je wat? Krijg jij van mij cadeautjes in de zin van de beste muziek. Dit is Deep Purple, Smoke on the Water. Goedenavond.

Zal het ongetwijfeld wel wat kouder worden, inderdaad. Het zijn tropische temperaturen vandaag in Nederland. En dat is gewoon lekker. Dan kan je de ramen openzetten, de radio wat harder. En dan laat je gewoon de hele straat meegenieten van al die fijne klanken die wij jou voorschotelen. Dit keer draaien we de Buggles en Video Kill, de Radio Star.

0: Muzikaal gaan wij de hele wereld over. Ook uit Australië draaien we ze weer. Vandaag muziek van INXS en Mystified. En daarvoor nog de voorspelling dat het helemaal mis zou gaan met de videoclips. Nee hoor, dat viel best mee. We hebben nog steeds radio.
1: Hoor je

0: Loco, lekker zomers met een tequila, heerlijk. En dat waren de dames en heren van Los Umbrellas en No Tengo Dinero. We gaan kijken in de geschiedenisboekjes voor vandaag 22 mei. Want in 1970 tekent Elvis Presley een overeenkomst met MGM voor 3 bioscoopfilms. En de eerste van deze 3 is That's the Way It Is. Op 22 mei 1970, diezelfde dag dus, wordt American Woman van de Canadese popgroep The Guess Who goud in de Verenigde Staten. En op 22 mei 1985 gaat de film A View to a Kill in première. De jarigen van vandaag, dat zijn onder andere Morrissey, Jeroen Latijnhouwers, Alex Klaassen, Yvonne Meulendijk, ah, die kennen we natuurlijk ook beter allemaal als Kim Holland. En niemand minder als Danny Christian is ook jarig.
1: OSN 920. Peter.

Het waren de Star Sisters, dit keer proudly present. En dat door de dames en heren van Stars on 45. Je hoorde natuurlijk Patricia Pai en de gezusters inderdaad. Met al die leuke plaatjes uit het lang verleden inderdaad. Heerlijk, daarvoor nog de titel voor de Wereldcup 2026. Muziek van Shakira en Burna Boy.

0: Ja, lekker hoor. Led Zeppelin. Of het is een heel lang nummer, of het is gewoon lekker binnen 2 minuten klaar. Ja, en het laatste hadden we nu met The Immigrant Song. En daarvoor The Coors en Breathless. Hey, het is alweer zo weg. Zometeen na het nieuws van 9 uur, Peter Goleen is op het apparaat. Ik wens je een fijne vrijdagavond en tot morgen.
1: Mel Antarctica, saving Africa. I failed algebra and I miss you sometimes. We're at war again, save the world again. You can all join.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. In Washington is Kevin Warsh ingezworen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. President Trump benadrukte tijdens de ceremonie dat Warsh volledig onafhankelijk zal opereren. Een boodschap die bedoeld lijkt om financiële markten gerust te stellen. Warsh volgt Jerome Powell op, die de afgelopen jaren regelmatig onder vuur lag vanwege zijn rentebeleid. Met de benoeming wil de regering stabiliteit uitstralen in een tijd van economische onzekerheid. Op Schiphol dreigen nieuwe acties bij beveiligingsbedrijf ISEC. FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf nog een week om de aanhoudende roosterproblemen op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen acties op de luchthaven, zegt FNV-bestuurder Serda Karabulut. Welke acties dat zijn, blijft nog onduidelijk. Volgens de bonden is het te vroeg om daarover te speculeren. De onrust komt op een moment dat Schiphol juist probeert de personeelsplanning stabiel te krijgen richting de zomerdrukte. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder bij het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekelen en Erpen een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

Muziek van de Baseballs, Umbrella, zo heette deze. We hebben hem nodig, ja, voor de zon. Dan moet die verbranden, zo is het erbij wel. Het is mooi weer geworden, het weekend wordt ook geweldig mooi weer, ja zeker. We gaan mooie muziek draaien van het ver verleden van Buddy Holly. Hij had deze, well, alright, op wat we zeggen, 920.

Ja, zeker. Every Kind of People. Robert Palmer op de radio. En Glass Tiger, die hoorde je ook. Ja, Don't Forget Me was dat. Een muziek die je al lang niet meer gehoord heeft. Die komt hier voorbij op OSN 9.0. Hier is Genesis, Home by the Sea.

Bonnie Tyler. Wat een geweldige stem heeft die dame. En UB40 hoorde je ook. The Way You Do, The Things You Do. Zo heette die prachtige plaat. Straks gaan we Chaggy draaien. Ken je er nog? Hey Sexy Lady. Maar eerst deze prachtige van David Bowie. Heel grote hit was het destijds. Hier is Space Oddity.

Matt Simons with You, zo heet de deze. Jackie was erbij en hier is John Travolta samen met Olivia. Summer Nights, want die gaan we krijgen de komende dagen. Ja, zeker.

Starmaker van de Kids from Fame. En Diana King, je hoorde je ook. Ain't nobody hier op Overzeer. We gaan even rustig aan de kant zitten. Kijken naar het water. Sitting on the dock of the bay. Hier is Otis Redding.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro omdat er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor waren. Volgens staatssecretaris Bertram overschreed de spoorbeheerder ruimschoots de afgesproken grens van 520 storingen. In 2025 waren er 586, aanzienlijk meer dan een jaar eerder. ProRail wijst op oorzaken waar het weinig invloed op heeft, zoals koperdiefstal, aanrijdingen en tekort aan onderhoudspersoneel. ProRail krijgt geen boete voor regionale storingen die door buitenlandse vertragingen kwamen. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, stapt op. Ze heeft haar ontslagbrief openbaar gemaakt en schrijft daarin dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft. Volgens Reuters, dat een ingewijde citeert, zou het Witte Huis haar bovendien onder druk hebben gezet om te vertrekken. Gabbard stopt op 30 juni en bedankt president Trump voor het vertrouwen. Haar plaatsvervanger Aaron Lucas neemt de leiding voorlopig over. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. Dan nog het weer. Vannacht blijft het overal droog met minimaal rond 12 graden. Morgen blijft het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Met temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Baker op Omroep Peelrond. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekelen en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Berghoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
5: Berend Koenders

Save the best for the last, zong Vanessa Williams. En zo is dat. Het laatste programma van de doordeweekse dag. Vlak voor een heel lang weekend. Goed, nou, 6 albumtracks, maar dat weet je inmiddels wel. Hier zijn de Spooks.

Brad, Everything I Own. Eerste albumtrack is er eentje van Paul Simon. The Essential Paul Simon uit 2010. Daar staat hij op dat album. Father and

Muziek van Damiano Davi en The First Time. We gaan naar Gino Vannelli. Klassieker van de hoogste plank. Hurts to be in love.

0: Muziek van Mark Hamilton, zijn heerlijke Franstalige. Brengt ons album van de week voor de laatste keer. Gaan we eens draaien van het nieuw album van Neil Diamond, Wild at Heart. Je gaat luisteren naar You Still Look Good to Me.
1: Album van de week.
2: You wanna change your hair, you wanna change your face. Sign up for dancing lessons, improve.

muziek van Nick en Simon. En kijk omhoog. Ja, waarom eigenlijk? Oh, naar het zonnetje. Maar ja, die is al lang geleden vertrokken. Een aantal uren geleden al. Alhoewel, het wordt ook steeds korter die nachten. Toch? Hier is Chris Isaak en Lie to Me.

Next to Me, Emily Sandé, laatste albumtrack, staat in de machine geparkeerd. Er eentje van Frank Boeijen. Terug te vinden het mooiste en het beste uit 1997. De verzoening gaan we luisteren.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Premier Jetten gaat inzetten op zogeheten vliegende teams om de asielopvang vlot te trekken. Die teams bestaan uit specialisten die gemeenten moeten helpen bij het regelen van opvanglocaties, het voeren van goede gesprekken met bewoners en het creëren van draagvlak. Volgens Jetten voelen veel gemeenten zich overvallen of missen ze de kennis om zo'n proces goed te begeleiden. Jetten noemt de huidige situatie voor het eerst een asielcrisis. Hij veroordeelt geweld rond opvanglocaties en zegt dat het Openbaar Ministerie stevig moet optreden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeck, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekel en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
5: Berend Koenders

Ook al in de Rose of Cimarron had ik nog Gloria Estefan. Turn the Beat Around. Tijd voor het vervolg van deel 2 van Voor de Nacht Begint. Hier is Ben Howard. Keep Your Head Up.

Gino Politi. Een zomerse plaat. Viva la mama. Weekend. Dat staat voor de deur. We gaan een mooi nummer draaien van Weekend. Earn It. Terug te vinden in de speelfilm 50 Shades of Grey. Maar er is een album van verschenen in 2014 met allemaal liedjes uit die film. En deze staat erop.

Muziek van Schoenberg. En een dress. Nou ja. Wat hebben ze dan nog aan? Dan vraag ik me even af. Maar als het een hondje is, dan kan dat wel. Hè? Want die hebben ook wel een soort van jasje zo. Inderdaad. Hey, hier is Looking Glass. Het verhaal van Brandy. You're such a fine girl.

Nieuwe single van Lewis Capaldi met Stay Love brengt ons de laatste albumtrack voor deze week. Een liedje wat we kennen onder andere van Timmy Thomas. Vele namaakversies zijn er best ook wel heel erg mooi bij. Maar deze vind ik ook wel geweldig. Diamond Life, zo heet het album, kwam uit in 1984. Hier is Sade, oftewel Sade Adu, want zo heet ze volledig. Why can we live together?

muziek van Hollywood Beyond en What's the Color of Money. Ja, de kleuren zijn divers. Allemaal goed geld natuurlijk, behalve dat zwarte natuurlijk. Hey, tot zover deze radioshow. We staan in voor een lang weekend. Maar toch melden we me de tweede Pinksterdag weer. Hey, fijn weekend en doe het rustig aan. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeck, Boeken en Geemelt Baker op Omroep Peelrond. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekel en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labeek, Boeken en Geemelt Baker op Omroep Peelrond. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekel en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR.